0: Zo'n lekker keerspel. Hier is 70 jaar onze dame weggevallen met Ebba's Voulez-vous. Toen dan aan Bee Gees met You Should Be Dancing. En afgesloten met John Miles' Some Music. Breng ons in het einde van vandaag's programma. Dank je voor die samenkeer hier in IJsvaart Sammertijn. Ons maakt morgen weer zo, 4 tot 7. En dan morgen is donderdag. Onze daar die een rat moeder programma. Tussen 5 en 6 namiddag. Daar die programma dat met trots moeilijk gemaakt wordt. Die Hatfield Murder Group rated number 1 in service. We lekker samen jou gekeer. Ons maakt succes morgen weer zo. Hoop je gaan een heerlijke ante. Goeie nacht is voor jou. Heerlijk slaap. En geniet je donderdag morgen. Krijg je voor je radio morgenmiddag om 4 uur. Ik ga voor je uitspelen net na die handelsbreek met de Swinging Blue Jeans Hippie Hippie Shake. En ook dank aan elkeen wat vandaag deelgenomen heeft, vanmorgen deelgenomen heeft, moet ik zeggen, aan Woordraai. Het was lekker om je samen met ons te steken. Hoop ik het allemaal zijn muziek gespeeld. Als ik iemand uitgelaten, zal ik morgen die race in aan. Maar ik denk niet zo niet. Niet te min, net na die handelsbreek, de Swinging Blue Jeans Hippie Hippie Shake. Van mijn kant af tot morgen. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.